0: Iedereen die hier aanrijdt, ja, maar Gria. Vandaag een Josvie met z'n president Carter.
1: Evo.
0: Maar laat maar houd. Samen achter de taberit op het safas en in de mistamaat. En Aguilo. Jimmy. Vandaag van een uur tanach. Ook om ons Amar en Avi. Beperkt dal het pasukje zijn. Ko Amar en Avi, ik ga jou. Los me goed met de bobkers.